Freddy, svira je dalje. Radio Lošinj. We, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we,